0: uit Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. Drie artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: telling me yes.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Hoewel ze voor controle naar het ziekenhuis moesten, maken ze het naar omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola uit Assen vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de Weide Beent en sindsdien ontbreekt elk spoor. Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders met een pony. En toen ze verdween, droeg ze een volledig zwarte outfit. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

Mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezwijkt onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan. Die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. Bij de reeks schietincidenten raakten 4 mensen gewond. 1 van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De 3 anderen liepen lichtere verwondingen op. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken, vaak om de eigen bevolking te onderdrukken. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak bleef staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Voor controle moesten ze naar het ziekenhuis, maar ze maken het naar omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. En dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot de nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. Ze wijzen naar de situatie in Utrecht als schrikbeeld, waarna vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichtingsverdachten. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen van wie de foto in maart werd gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden destijds getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En dat was met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds Amnesty 44 jaar geleden begon met tellen. De doodstraf was vooral in Iran, Saoedi-Arabië en Noord-Korea. En bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving had een kracht van 5,2 en liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Het weer nog, vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oost overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na een medische controle moeten ze in quarantaine. Hoewel de 25 bemanningsleden en twee medische specialisten geen symptomen van een hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snelgroeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. De organisaties wijzen naar de situatie in Utrecht, waar vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij webwinkels van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Outdoor nog bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de grote schoonmaak. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van het hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. De Raad vraagt D66 en Pro die regel in het voorstel voor de wet op de politieke partijen weg te laten. Die moeten hun wetswijziging op het aantal punten ook beter uitleggen. Kamerleden willen strengere regels voor politieke partijen. Leden moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snelgroeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. In Utrecht bijvoorbeeld geldt vanaf juli een totale stop voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is 3/4 van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op reclameborden langs de weg. En met succes, 34 verdachten melden zich bij de politie. De overige 40 konden door tips van burgers worden geïdentificeerd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de 6e keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187-68-2630 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op europarunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Europa Run.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Werd bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van raadsman Vito Soekroela. Van der Horst en Slijters stonden eerst de oudste zoon van Taghi, Faisal, en Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn, meldt ze nu.nl. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen. Schouten werd bij de studio waar het YouTube-programma Roddelpraat wordt opgenomen opgewacht met verfkogels. Hij wist in eerste instantie niet dat het om een paintballpistool ging en deed aangifte. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van Harry Styles. FC Groningen is onaangenaam verrast door deze beslissing en beraadt zich op stappen. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187-68-2630 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Andiek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Srukula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren maken dan deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. De machinist van de Thaise goederentrein die afgelopen zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. Hij bleek methamfetamine en cannabis te hebben gebruikt. De machinist zou niet zijn gestopt toen een medewerker bij een spoorwegovergang met een rode vlag waarschuwde dat er op voertuigen vaststonden. Daardoor botste de trein op een stadsbus, waardoor 8 mensen omkwamen en 25 werden gewond. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaags in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, had je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. En van harte welkom weer bij het programma Stromen van Zegen. Fijn dat u weer hebt afgestemd op Omroep Archipel. Het is maandagavond 18 mei 2026. En de komende 3 uur kunt u genieten van de mooiste liederen en psalmen in ons programma. Straks om 7 uur ons verzoekprogramma en dat duurt dan tot 9 uur. We beginnen nu eerst met een uurtje non-stop muziek. En vanavond mocht ik dat voor u samenstellen. Mijn naam is André den Boer. Ik wens u bij deze uitzending heel veel luistergenoegen bij Stromen van Zegen.

Het eerste uur van deze avond zit er alweer bijna op. U kunt na het nieuws luisteren naar ons verzoekprogramma. Ik wens u veel luistergenoegen bij dat programma. En u kunt nu bellen naar 0187-68-2630 voor een verzoek. Vraag een lied aan voor uzelf. Of maak iemand blij met een mooi lied. Ik wens u ook de komende twee uur veel luistergenoegen bij Stromen van Zegen. Het is nu tijd voor het nieuws. En daarna zijn we weer terug. Graag tot straks.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar Stromen van Zegen. Het is de week tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Een week dat we herdenken dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest. De Trooster is gekomen om ons te leren onze naaste lief te hebben. En de Heer Jezus ons ook lief heeft. In verband met Pinksteren kunnen er volgende week geen verzoekjes gedaan worden. Het Pinksterprogramma wordt van tevoren voorbereid. Iedere week kunt u verder wel verzoekjes aanvragen op de site van Omroep Archipel. En naar de maandag op Stromen van Zegen gaan. Deze week dus geen verzoekjes voor de Pinksteren aanvragen. Het is nu ook nog mogelijk een verzoekje aan te vragen. U belt hiervoor naar Stromen van Zegen van Omroep Archipel op 087 68 26 30. U krijgt dan Greet Grimmis aan de lijn. Die zal dit voor u verzorgen. Zijn er al meer verzoekjes, dan wordt uw verzoek bij een van de andere liederen gevoegd. De techniek wordt gedaan door Simon Voortman en de presentatie is vanavond door mij, Doreen Grimmis. We gaan snel beginnen. En we beginnen met het volkslied, het Wilhelmus. Want gisteren, 17 mei, mocht koningin Maxima haar verjaardag gedenken. Dus beginnen we deze avond met het Wilhelmus en wensen haar goede gezegende jaren toe met haar gezin. Dus het Wilhelmus, gezongen door mannenkoor plus samenzang.

Het volgende verzoekje, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, is bestemd voor de kleintjes onder ons. Geniet ervan en zing maar mee als het kan. Weer een fijne schoolweek toegewenst met een groet van het team. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, gezongen door schoolkinderen.

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad, is het volgende verzoekje. En het is bestemd voor onze schoonzus Riet Troost van der Laan. Zij mocht op 9 mei haar verjaardag gedenken. Alsnog een muzikale felicitatie en het allerbeste toegewenst, samen met Job en de kinderen. Met een hartelijke groet van Dirk en Aad van Sprunter. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad, gezongen door een mannenkoor uit Dirksland.

Het volgende lied. Ik zag mijn moeder knielen en de avond stond vol rust en vrede. Is bestemd voor opa Kees Aleman. Zomaar een bemoediging en een groet van Niels, Ilse, Harm en Daan. Ik zag mijn moeder knielen, gezongen door mannenkoor Sion.

Het volgende verzoekje, Fluistering der Hoop, is bestemd voor Kees Stanes en Jan Witte, allebei van het Havenhoofd. Kees Stanes was op 12 mei jarig en Jan Witte hoopt morgen jarig te zijn. Een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst, met allen die je dierbaar zijn, van de ouderenbezoekers van de Levensbronkerk. Fluistering der Hoop, gezongen door mannenkoor Sola Vida.

O Heer Jezus, kom, is het volgende lied. En het is aangevraagd voor Lina Schol. Alsnog een muzikale felicitatie en alle goeds toegewenst van Jan en Mario. En daar sluit ik me natuurlijk bij aan. O Heer Jezus, kom, gezongen door gemengd koor, prees hem.

Het volgende verzoekje. Ik zal er zijn. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Is bestemd voor Leen en Maaike Melisand. Dit mooie lied krijgen jullie met een hartelijke groet van Niels, Ilse, Harm en Daan. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, gezongen door Sela.

Het volgende verzoekje, Naderen mijn God bij u, is bestemd voor Open Aleman in de Vlietberg. Een wekelijkse groet van Maurits, Miranda, Nathan, Joas en Naomi. Nader mijn God bij u, gezongen door mannenkoor Eiland Urk.

Het volgende verzoekje, vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, is bestemd voor Teun de Kort, die op 17 mei jarig was. En voor Ab van Poortvliet, die op 19 mei jarig hoopt te zijn. Allebei een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst van het team van de 55PLUS Club van de Doopgezinde Kerk. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. Gezongen door het Westlands Mannenkoor.

Psalm 42 is het volgende verzoekje. Het is bestemd voor onze broer en zwager Nick Troost. Beterschap toegewenst met de hartelijke groeten van Dirk en Aad. Psalm 42, vers 1, 3 en 5, gezongen door het Noorder Mannenkoor.

Hier komt weer al het laatste lied voor de klok van 8 uur. En het is een verzoeknummertje voor... Zal ik ooit een parel vinden in mijn kroon zo wonderschoon? Voor Jaap en Helene Aleman in het Oosterpark. Een bemoedigende groet, beterschap en sterkte toegewenst. Bovenal voor Jaap, een groet van het team van U zij de glorie. Zal ik ooit een parel vinden in mijn kroon zo wonderschoon? Gezongen door Visserskoor Crescendo uit Urk.

We gaan er even uit voor nieuws en reclame. En komen dan weer terug en beginnen eerst met de meditatie. En nog een uurtje verzoekjes te kunnen laten horen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuweroute bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu stromen van zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Boven de overdenking staat schaduw. Wacht vanaf vanaf vandaag. Vanaf wanneer ben je een pelgrim? Als je weet dat je op weg moet gaan. Als je te horen krijgt dat alles gaat veranderen. Als je ergens al voelt dat je op weg moet. Als je nog niet wilt, niet durft, je te veel thuis houdt. Als de angst je bij de keel grijpt, kun je jezelf dan al een pelgrim noemen? Ben je een pelgrim als je weet dat je op pad moet, maar niemand anders het weet? Ben je een pelgrim als je niet wilt, maar moet? De tijd is gekomen. De pelgrim staat op. Vandaag is de dag. Kijk om je heen, pelgrim. Je huis, veiliger dan ooit, ga het verlaten. Wat neem je mee, pelgrim? Een fles, een lepel, een mes, een kommetje, een matje, een warme deken. Je zult moeten eten en drinken en slapen, waar je ook gaat. Een boek, maar welk? Een foto, van wie? Een trui, een jas, sokken, een hoed, ja, een hoed. Een stok en een zeiltje om op te zitten of onder te liggen. Dat is het. Tas op je rug, ga. Ga, pelgrim, het is tijd. Reis je alleen? Heb je iemand om hulp gevraagd? Reist iemand met je mee, de hele weg of stukjes? Of daar waar mogelijk. Denkt er iemand aan je? Brandt iemand een kaars voor je? Wordt je genoemd in iemands gebeden? Heb je dat gevraagd? Het helpt tegen de eenzaamheid, weet je. Je stapt over de drempel, de deur valt achter je dicht. Wanneer kom je terug? Kom je terug? Weet je waar je heen moet? Niet dralen nu, de pas erin. En waar ga je heen, pelgrim? Naar Jeruzalem? Naar Ithaca? Naar een oord waarvan je de naam niet kent? Een kaart heb je vast niet. Je hebt het pad te volgen. En soms je hart. Lieve pelgrim, vergeet niet om je heen te kijken. Ook als het je tegenzit, juist dan. Er zijn beelden langs de weg. Kruisen, kapelletjes, stapeltjes stenen die we steenmannen noemen. Bankjes ook. En schuilplaatsen. Ik vertel je dit omdat ik hoop dat je ze ziet en daarmee wat ze je te vertellen hebben. Je bent niet alleen, zeggen ze. Je bent niet de eerste en ook niet de laatste die hier langskomt. Deze kleine bakens vertellen je dat het te doen is. Dit op weg zijn. Doordat je blaren weer zullen genezen, net als de striemen van bramentakken op je benen en armen. Je tranen zullen drogen. Je spierpijn zal met de dag minder worden. En je spieren sterker. Je adem zal dieper worden. En je lach breder. Wanneer iets je toekomst onderweg. Er komen nieuwe striemen en tranen. Maar ook die gaan weer voorbij. Je honger, dorst, vermoeidheid. Ze zullen steeds terugkomen. En gaan steeds weer voorbij. Weet, er zijn zegenbeders voor je gemaakt. En liederen. Door achterblijvers, wachtende en eerdere pelgrims. Ze zongen zichzelf moed en troost in. Wat vind je van dit lied? Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal komen mijn hulp? Mijn hulp is van de beide ene, de maker van hemel en aarde. De schoonheid van de schepping, durf je daarin dezelfde liefde te zien als die met je mee reist? Laten we het de ene noemen. In alles verborgen, in alles wat groeit en bloeit, verlept en verdort, in alles wat thuis blijft en op weg is. Durf je te geloven, pelgrim, dat het onmogelijk is om weg te gaan en de ene achter te laten? Hoor dan dit. Het is de ene die over je waakt. De ene is je schaduw aan je rechterhand. Overdag zal de zon je niet steken, nog de maan in de nacht. Rechts van je, waar je ook gaat, daar is de een. Niet de felle zon die je dorstig maakt en je vermoeit. Niet het maanlicht dat je wakker houdt en doet malen en woelen. Het is de schaduw waarin je veilig bent. We vergeten het wel eens, al pratend en dromend, over licht en warmte. Zo vaak als we rouwen, de weg zoeken, bang zijn, verlangen we naar een plekje in de schaduw waar we ons kunnen verbergen. En als laatste, de ene zal over je waken, voor alle kwaad. Hij zal waken over je ziel. De ene waakt over je gaan en je komen. Van nu af tot in eeuwigheid. Ach, alle kwaad, het zal niet allemaal aan je voorbij gaan. Maar de ene die waakt als jij sluimert. Over jou met alles wat je bent. Over je ziel, je gaan en komen, zingt het lied. Zie je? Er is niet alleen een weggaan, er is ook een thuiskomen. Er is niet alleen een onderweg, er is ook een rustplaats. En tot die tijd en nog daarna waakt de ene over je. Heb je wat aan dit lied, pelgrim? Zoals de mens onderweg is en wakens oprecht voor de volgende, zo mogen de ene over je waken tot ik je weer zie en daarna. Kom jij hoog van de bergen mij helpen? Wat zien mijn ogen? De schepper van aarde en hemel, mijn helper. Dat weet mijn ziel, dat weet mijn voet die niet wankelt. Hij zal niet slapen, Israël behoeder, hij zal mij hoeden. Ik ga in zijn schaduw geen zonnesteek overdag en 's nachts geen tik van de maan. Hij zal je ziel bewaren, is mij gezegd. Ik ga mijn weg, kom veilig aan. Mijn helper is de naam, de schepper van hemel en aarde. We gaan verder met het volgende lied. Er is een God die hoort. Gezongen door mannenkoor De Gouden Stem en Lucas Kramer. Er is een God die hoort.

Hoog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Is het volgende verzoekje. En het is aangevraagd voor Wim en Sjaan van Splunter in Westvoorne. Alsnog een hartelijke felicitatie voor jullie 55-jarig huwelijk. God zegen toegewenst voor de toekomst met allen die je dierbaar zijn. Een hartelijke groet van Jaap en Helene en Jan en Mario. Daarnaast is het ook nog bestemd voor mijn schoonzus Sjaan van Wijk uit Dirksland. Het is aangevraagd door Clary van Wijk uit Goederede. Ze geeft een hartelijke groet voor haar schoonzus Sjaan. Even was ik het kwijt. Hoog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Gezongen door het Dirksland Mannenkoor.

Het volgende lied is Psalm 41, vers 1, 5 en 7. We willen het opdragen aan alle zieke luisteraars. Psalm 41 is de psalm die in mijn Bijbels dagboekje staat als de psalm voor hemelsverdag. Met een hartelijke groet van het team. Psalm 41, vers 1, 5 en 7, en het is een samenzang.

De volgende psalm, psalm 121, vers 1, 2 en 4... is bestemd voor Anna Verduin in de Emmaweg. Als trouwe luisteraar krijg je deze psalm met een hartelijke groet van Dirk en Aad van Splunter aangeboden. Psalm 121, vers 1, 2 en 4... gezongen door mannenkoor Ethan uit Ierseke.

Het volgende verzoekje. Heer, uw licht en uw liefde schijnen is bestemd voor Piet Tanus van Splunter en Jan Roon. Pie en Jan hopen allebei met Pinksteren jarig te zijn. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met familie en vrienden. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, gezongen door Westlands Man.

Het volgende verzoekje, Psalm 47, vers 1 en 4... is bestemd voor Kade Vries, Betson Splunter en Anna Verduin. Zomaar een hartelijke groet voor deze luisteraar. Van Jan en Mario. Psalm 47, vers 1 en 4. Gezongen. Het is een samenzang uit Genemuiden.

Vandaag hebben we ook nog een gedicht voor u. En er staat boven, het is niet te zeggen. Het is niet te zeggen, Heer, hoe zoet gij voor de zielen zijt. Ze is als een roos die bloeien moet, in haar eenvoudigheid. Het is een zwellend zwaar en lang, een heil dat zalig maakt en bang. Gedragen, onbezweken, maar met een heimelijke vrees dat het geluk zo het hoge rees moet breken. Dan barst de spanning, het uur is vol. En uit de wondere breuk beurt zich de roos een kleurige bol, vol balsemende reuk. O, niemand zegt in woorden uit, Heer, wat gij voor de ziel beduidt. Het is winnen in bezwijken, zinken van heil in dieper heil. En stil en schoon staat ze onderwijl voor u te prijken. We gaan weer verder met de verzoeknummertjes. We hebben nog het nummer Toekomst vol van hoop in de nacht van strijd en zorgen. En dat is bestemd voor tante Gerda en ome Jan. Jullie worden heel veel sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd. Met een groet van Leo en Ellie. Toekomst vol van hoop, gezongen door Vrouwenkoor uit Katwijk.

Het volgende lied, Stad van Behoud, is bestemd voor Ab van Poortvliet. En het is aangevraagd door de buren, Krijn en Leus. Ab hoopt morgen zijn verjaardag te vieren. Nog een gezegend jaar toegewenst, samen met Annie en allen die je dierbaar zijn. Stad van mijn behoud, gezongen door mannenkoor Eiland Urk, plus bariton.

Het volgende lied is Groot is uw trouw, o Heer. En het is bestemd voor Sjaan van Wijk. Het is aangevraagd door haar nichtje Pie van Gulik. Ze wenst je beterschap. Groot is uw trouw, o Heer, gezongen door mannenkoor Dirksland plus.

We sluiten af met Psalm 68. Het is bestemd voor alle luisteraars en ik hoop dat u genoten heeft van deze avond. Psalm 68, gezongen door een gemengd koor Deo Juvanta en mannenkoor Jedutum.

De 2 uur zijn weer voorbij. Dank u wel voor het luisteren. We hopen dat het u moed en kracht geeft voor deze week. Volgende week is het Pinksteren en kunt u geen verzoekjes aanvragen. Er is dan een programma voorbereid. De week na Pinksteren hopen we er weer te zijn en we uw verzoekjes weer kunnen laten horen. Verzoekjes kunt u sturen naar omroeparchipel.nl Stromen van Zegen. Natuurlijk kunt u bij de Vlietbergen Oudorp, bij Westvoorn in Goederede en in het Spectrum in Staandam een verzoekje inleveren. Hiervoor liggen briefjes klaar om in te vullen. Het team wenst u een hele zegenrijke week.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Minister David van Wiel meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028... waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het permanente Hof van Arbitrage. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de betere route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep
3: Archipel. Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.

Dag luisteraars, dit is Radio Romantica. Het komend uur is gevuld met kamermuziek van de Amerikaanse componist Amy Beach. Volledig Amy Marcy Cheney. Ze werd geboren in 1867 in Boston. En ze bleek een wonderkind. Op haar 16e werd haar een grote toekomst als pianist voorspeld. Tegelijk met haar eerste optreden met het Boston Symphony Orchestra verscheen bij een muziekuitgever in Boston haar opus 1, het lied With Violets. Over beide gebeurtenissen waren de critici bijzonder lovend. Zo begon voor Amy een lange, indrukwekkende dubbele loopbaan. Ze trouwde met een 25 jaar oudere arts, Harris Aubrey Beach, en ze werd een van de belangrijkste componisten van haar generatie en als zodanig een pionier tussen de vrouwen. Ze vocht tegen de vooroordelen waar ze ook zelf nog vaak onder leed. Uiteindelijk werden haar grote werken, zoals een mis en een symfonie, in Boston uitgevoerd. En ze organiseerde haar eigen tournee als pianist en als componist door de VS en Europa. Luister om te beginnen naar haar Quartet for Strings, opus 89... U hoort 4 leden van het Ambach Kamerorkest, te weten Gabrielle Lester en Ruth Ehrlich, viool, Martin Oatram, altviool en Judith Herbert, cello. De 4 deeltjes gaan in elkaar over.

U hoorde het kwartet voor strijkers van de Amerikaanse componist Amy Beach door leden van het kamerorkest Ambatch. Het is een van de laatste composities van Amy Beach uit 1921 en het is gebaseerd op melodieën van de Inuit. Terug naar 1897. In het jaar dat Brahms overleed. In het jaar dat Brahms overleed, ging de veel

vooral in de manier waarop het muzikale materiaal wordt gebruikt en ontwikkeld, is heel verwant aan de techniek van Brahms. De doorgaande variatie en daarmee eerde Beach haar grote voorbeeld. Ze geeft de viool een lyrische toon, maar net als bij Brahms klinkt er altijd melancholie achter de noten, hoe uitbundig ze ook mogen lijken. Luister naar de vioolsonate van Amy Beach door Gabrielle Lester viool en Diane Ambach piano. Er zijn vier delen: Allegro moderato, scherzo molto vivace, largo con dolore en Allegro con fuoco.

Dat was de vioolsonate in A klein, opus 34 van Amy Beach. We hoorden Gabriella Lester viool en Diana Ambach piano. Een van de allerlaatste werken die Beach schreef is haar Pastorale voor blaasquintet. Het is trouwens haar enige werk voor deze bezetting. De componist verbleef de laatste jaren van haar leven in McDowell Colony, een rusthuis voor kunstenaars in de staat New Hampshire. Haar Pastorale voor blaasquintet is een ingenieuze, contrapuntische compositie die op een vriendelijke manier een mooie zomermiddag in de bossen van het noordoostelijke puntje van de VS verbeeldt. Luister naar dit werk door Helen Keane fluit, Jeremy Palmer hobo, Joan Hendrik Luna klarinet, Brian Sewell fagot en Timothy Brown hoorn.

hoorde Pastorale voor Blaaskwintet van Amy Beach. Tot slot van deze uitzending van Radio Romantica hoort u Dreaming, opus 15, nummer 3. En dit komt uit de Four Sketches voor Piano. U hoort een transcriptie voor cello en piano van de componist zelf. Het is een vroeg werk en de versie voor cello en piano doet dit prachtige lyrische melodie volledig tot zijn recht komen. Dit lied zonder woorden is werkelijk geknipt voor de cello. Luister naar Dreaming van Amy Beach door Judith Herbert cello en Diana Ambetch piano.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. Minister David van Wil meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028... waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het permanente Hof van Arbitrage. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep
2: Archipel. Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.

Bij de Concertzender is het nu tijd voor ons programma Sans Souci. Muziek uit de klassieke tijd. Een groot deel van de muziek die u in Sans Souci hoort komt uit Duitsland en Oostenrijk. Ja, daar waren nu eenmaal veel adellijke opdrachtgevers die het muziekleven lieten bloeien. Maar de klassieke stijl verspreidde zich over heel Europa. Vandaag hoort u muziek uit België, of zoals men toen zei, de zuidelijke Nederlanden. Een van de Zuid-Nederlandse gewesten was het prinsbisdom Luik. Dit staatje had zijn gloriedagen al eeuwen achter zich liggen. Niettemin hielden de bisschoppen graag de schijn op. Er werd dan ook goed geïnvesteerd in kerkmuziek. U hoort twee motetten van Jean-Noël Amal, geboren in Luik en hij leerde het vak in Italië.

U hoorde de motetten Asta Cieli en Ecce Panis Angelorum van Jean-Noël Amal. De Scherzi Musicali stond onder leiding van Nicolas Acten. De rest van de zuidelijke Nederlanden resorteerde onder de keizer van Oostenrijk. En omdat de vorst dagelijks in Wenen verbleef, was er in Brussel geen hofmuziek. Een burgerlijke cultuur was er wel en die werd steeds belangrijker. Meestal waren het Franse of Italiaanse meesters die er de scepter zwaaiden. Maar halverwege de 18e eeuw kwam er een componist van eigen bodem voorbij. Pieter van Malderen. En hij kon onweerstaanbare symfonieën schrijven in de beste rococo-traditie. We sluiten af met zijn symfonieën aan groot met obligate altviool.

Dat was de symfonie in A groot van Pieter van Malderen, uitgevoerd door de Academy of Ancient Music onder leiding van Philippe Bral. En dat was het dan weer. Maar ja, een beetje oppervlakkige kennismaking met de Zuid-Nederlandse muziek. Ook de noordelijke Nederlanden hadden genoeg te bieden en die houdt u nog van ons te goed. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht veroordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Maybe Tomorrow was dat van Badfinger uit de 1969. Ik wens je een goede avond. Het is net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur van de dag, zoals je van ons gewend bent bij de late avond, vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Een beetje rare weekenden zo, hè, in de maand mei. Afgelopen weekend 4 dagen vrij geweest, heerlijk. En de volgende week is het Pinksteren. Ja, dan houdt het weer een beetje op met de korte weken. Maar ja, ik kan er wel zo aan wennen. Fijn. Ik heb klaar liggen hier voor jou. Hier Aretha Franklin, A Natural Woman uit 1993. Ik wens je veel plezier met de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij bent.

uit duizenden te herkennen. Je pikt hem er zo uit, Christopher Cross. Never Be The Same uit 1979. En wist jij dat Christopher Cross de enige artiest was die ooit in hetzelfde jaar de vier grootste Grammy Awards won? Record of the Year, Song of the Year, Album of the Year en ook nog eens Best New Artist. Dat was in 1981. Zometeen hier in de late avondshow gaat Tera Cox praten met Steven Ruiter. Hij is ambassadeur natuurfotografie. En ze nemen je mee naar indrukwekkende natuurgebieden in binnen- en buitenland. Eerst hebben we hier Roger Whittaker met I Don't Believe In If Anymore uit 1970. Nou.

0: Een lezing over natuur- en wildlife-fotografie. Hierover praat ik met natuurfotograaf Steven Ruiter. Welkom in onze uitzending, Steven.
1: Dank.
0: Wij maken allemaal wel eens een foto. Koeien in de wei of bloeiend koolzaad. Meestal met ons mobieltje. Maar de echte natuurfotografie, hè, dat is toch wel van een hele andere orde, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk de beleving, hè, die je hebt als je een foto maakt. Dan kan het ook met een mobiel heel mooi zijn. Het gaat ook om het plezier en wat ik net zeg, de beleving. Maar als je een bepaalde actie wilt vastleggen of je wilt gewoon veel meer kwaliteit eruit halen. Ga bijvoorbeeld eens naar Oeganda, dan gaat de lezing ook over deels waar je tussen de gorilla's en chimpansee zit in donkere oerwouden met moeilijke belichting. Dan heb je toch echt wel geavanceerde apparatuur nodig. En dat ga ik de mensen leren. Hoe ga je dat doen?
0: Jij zegt geavanceerde apparatuur. Is dat dan ook nog wel digitaal of is dat nog de oude toestellen?
1: De oude toestellen, de spiegelreflexen, die hebben dat op zich goed gedaan. Ja. Maar de digitale fotografie is nu de systeemcamera's zijn zo goed geworden dat ze zowel qua autofocus en belichtingsmogelijkheden veel verder gaan. En daar kun je optimaal gebruik van maken.
0: Ja, nou, wat moet je nou allemaal in huis hebben? Je moet een goede camera hebben, wil je mooie foto's maken. Heel veel geduld neem ik aan met natuurfotografie. Wat moet er nog meer in jou zitten om goede foto's te maken?
1: Nou, dat is sowieso de interesse. En uiteraard, je moet gepassioneerd zijn. En het geduld hebben om daarvoor te gaan. En mensen die met mij op reis gaan zijn meestal of vaak toch wel ervaren fotografen, omdat ze toch wel wat meer verdieping nog zoeken. En dat is mijn specialisme. Ja, hoe ga je dieren benaderen? Waar let je op? Wat kun je verwachten uiteindelijk als de beest op een bepaalde manier. Ik weet bijvoorbeeld dat de tijger, als hij zijn hoofd naar links gaat draaien en doet het nog een keer, dan gaat hij zo meteen naar links lopen.
0: Aha,
1: dan weet je precies de richting. En dus het zijn ontzettend veel dingen. Het zijn de kleinste dingen, kleinste details kan ik zien. En of als een dier zich niet prettig voelt, hij voelt zich opgefokt of wat dan ook. Mensen komen er dichtbij en zeggen, jongens, afstand nemen. Want anders kan je een charge verwachten dat een beest gaat uitvallen. En als je dus rustig blijft en altijd een dier ruimte geeft, dan ontstaan er eigenlijk niet of nooit ruimte geeft, dan ontstaan er eigenlijk niet of nooit

0: die zeearend in Polen, wat ga je dan doen? Hoe werkt dat als zo'n arend een vis uit het water slaat? Of voor een hut waar hele bijzondere dingen gebeuren? Of het gedrag van dieren? Waar ik dus kenmerkende foto's heb waarin je ziet van... hé, dat is grappig. Want dat gedrag is eigenlijk ook heel boeiend om naar te kijken... maar ook om vast te leggen.
1: Ja, die fotoclub zit in Vlaardingen. Ik vraag me af, hoe gaat die lezing vormgegeven worden? Want ga je het alleen vertellen of heb je de beelden bij? Of hoe zit dat?
0: Natuurlijk zitten de beelden bij. Kijk, fotografie is visueel iets. Mensen willen graag een voorbeeld hebben. Het is ook best een verkoopargument. Hè? Maar in dit geval, hoe je het vorm gaat geven... het is veel beeld en heel weinig tekst.
1: Nou, dat doet me deugd, want ik denk ook dat dat heel erg boeiend kan zijn... om ook die beelden te zien. Kun je ook na afloop je inschrijven voor workshops bij jou... als je denkt, nou, ik wil toch nog wat meer leren?
0: Ja, dat gebeurt zeker. Ik geef ook voor... Camera nu, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat geef ik workshops, maar ook voor mezelf. Maar heel vaak komen mensen weer terug, en dat is een goed teken. Omdat zij hebben geproefd aan de verdieping die ik geef in zo'n workshop... om meer te kunnen leren. En ze zien ook een hele hoop meer ineens.
1: Mooi. Wat is het contactadres als we jou willen benaderen of als mensen jou willen benaderen?
0: Dat is info@stevenruiter.nl.
1: Waar gaat die lezing plaatsvinden?
0: Die gaat plaatsvinden op de fotoclub in Vlaardingen. Maar ik weet niet het exacte adres.
1: Volgens mij is het in kader 40. En de datum? Ja. 19 mei. En het begint om 8 uur tot 10 uur. En het kost €5. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze tip. Natuurfotograaf Steven Ruiter voor je lezing. Die binnenkort gaat plaatsvinden. Dank je wel.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Het Franstalige Les Huiles Mortes uit 1968 van Yves Montand. En nu nog klinkt Howard Jones' No One Is To Blame uit 1986. Zometeen het verhaal van Joke Bakker. Herman de Bruin gaat in gesprek met haar. Ze is oprichter en directeur Open Art Exchange. En ze gaan het onder andere hebben over Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Ze zijn geen familie. Grace Jones, geen familie van Howard Jones, die je zojuist hoorde. Het liedje Victor Should Have Been a Jazz Musician van Grace Jones gaat over gemiste kansen en verborgen talent. In het nummer vertelt ze over een man genaamd Victor. En die volgens haar eigenlijk jazzmuzikant had moeten worden. Tijdens een concert van Nina Simone ziet ze een muzikant spelen. En dan denkt ze, Victor should have been a jazz musician. Over onbenut talent. Grace Jones uit 1987. En dan daarna Herman de Bruin en Joke Bakker.

0: Ik ga praten met Joke Bakker. Ze is oprichter en directeur van Open Art Exchange. Joke, welkom.
1: Dankjewel.
0: Open Art Exchange is een galerie, is het in Schiedam. En altijd met dingen bezig uit Afrika, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En, maar ja, Museum Schiedam, dat noemde je net even. Daar is iets heel bijzonders aan de hand waar de hele stad van mee kan profiteren.
1: Ja, het museum is vorige maand al opengegaan met een hele grote tentoonstelling over een bijzondere kunstenaar, Yves Klein, en zijn familie. Hij kwam uit een kunstenaarsfamilie met ouders die ook kunstenaar waren en een vrouw die ook kunstenaar was. En hij was bijzonder omdat hij een van de eerste kunstenaars was, in ieder geval hier in Nederland, die eigenlijk het hele kunstwerk terugtrok op kleur. Dus eigenlijk wilde hij, en daarin was hij avant-gardistisch, dat hij, zeg maar, kleur werd het kunstwerk zelf.
0: Het ging niet om de voorstelling, maar het ging om de kleur.
1: Ja.
0: Begrijp ik dat goed?
1: Dus hij heeft kunstwerken gemaakt die bijna alleen maar uit kleur bestaan. En nauwelijks nog vorm hebben of iets figuratiefs. Nee. Dus echt helemaal geabstraheerd op kleur. En hij is vooral bekend geworden. Hij is heel jong overleden, al in 1962 of zo. Maar hij is heel erg bekend geworden en nog steeds heel erg bekend door de kleur blauw.
0: Ja, en dat komt in het Museum Schiedam aan de orde. Ja. En hoe zit Open Art Exchange daar dan bij of in?
1: Ja, het museum heeft een hele, in feite de hele stad Yves Klein gemaakt.
0: Okay.
1: Doordat zij die kleur blauw en de kleur goud, wat ook een belangrijke kleur voor Yves Klein, door daar raamstickers van te maken en promotiematerialen die overal in de hele Hoogstraat en omgeving op de winkelramen zijn. En winkeliers doen ook mee. En in juni komt er ook een speciale publieksmaand voor Yves Klein. Met ook een dag, met een echte publieksdag op 20 juni. Maar wij hebben als Open Art Exchange dat een eigen invulling willen geven.
0: Ja.
1: En we hebben, want wij voor ons is, en onze kunstenaars, wij hebben natuurlijk allemaal Afrikaanse kunstenaars, is kleur natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: En wij hebben speciaal gekeken in onze collectie naar twee kunstenaars die colorist per sang zijn en ook echt iets met blauw hebben. En soms ook iets met Nederland hebben. En daar gaan wij dus in onze kleine ruimte gaan wij een speciale tentoonstelling voor inrichten. Dat hebben we Another World of Blue gedoopt. Okay. En waarin de kleur blauw dus ook echt aandacht krijgt.
0: Ja, die komt prominent aanwezig volgens mij. Want je zei net in het voorgesprekje dat je het helemaal blauw ging schilderen zelfs.
1: Ja, we gaan de muren ook echt een beetje in de tint van Yves Klein blauw schilderen. Ja. En dan gaan we blauwe werken op blauwe muur, zeg maar. Of blauw-witte werken. Het zijn veel, of sommige hebben nog iets meer kleur. Mm-hmm. Maar we hebben twee kunstenaars uitgekozen. Eén is Chief Tjaukpe, dat is een hele goede abstracte kunstenaar uit Benin. En de andere kunstenaar is ook bijzonder, dat is Benjamin Degenon. Die komt ook uit hetzelfde gebied, ook uit Benin. En die heeft afgelopen jaar 3 maanden bij het EKWC een residentie gedaan. Dat is het Europese Centrum voor Werkcentrum voor Keramiek. Het zit ergens in Brabant. En daar heeft hij heel mooi heeft hij geëxperimenteerd met Afrikaanse maskers en fantasiebeelden uit zijn beeldtaal met Delft Blauw keramiek.
0: Die tentoonstelling loopt gelijktijdig met het Museum Schiedam. Schiedam Museum, dat Museum Schiedam, dat is al.
1: Die loopt al, maar wij gaan dan open. Zeg maar, we hebben het moment gekozen om open te gaan op vrijdagavond, als het IDDF Around Town weekend begint.
0: Oh, dat is weer een andere manifestatie.
1: Ja, het IDDF Festival is het Distillery Fest, International Distilleries, Dutch Distillery Festival in Schiedam. Dat is een heel groot festival. Dat begint in het weekend van 22-23 mei. Met het Around Town Weekend. Dat is een cultureel weekend waarin ook de Art Route Schiedam programma heeft. En waarin er diverse muziek en andere performances te zien zijn in de verschillende locaties in de route. En dan vervolgt de restaurantweek. En het festival wordt afgesloten in het weekend daarna met het concertweekend.
0: Kijk ook even op de website van Open Art Exchange. Dan kan je het ook nog even nakijken. Hè?
1: Ja, op onze website. Dat is www.openartexchange.com. En wij zitten op Hoogstraat 85 in Schiedam natuurlijk.
0: Ja.
1: En we zijn geopend van woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5.
0: Ja. Joke Bakker, oprichter en directeur van Open Art Exchange. Dank voor het gesprek. Heel veel blauw Fijn dat die kleur er is. En als het blauw is in de lucht, dan is het ook mooi weer. En dan kan iedereen naar de galerie komen. Ja. Dankjewel. En dan...

Let Me Be Your Hero. Ja, het heb al een keer gedaan willen doen. Enrique Iglesias, Hero uit 2001. En daarvoor de Jazz Politie met Ze Zijn Terug uit 1993. Ons volgende onderwerp hou ik nog even spannend. Ik laat ze straks zichzelf voorstellen. Dat doen we nou Wallen, Morgan en Tate McRae met What I Want uit 2025. En je luistert nog steeds naar de late avondshow. We hebben nog zo'n kwartiertje te gaan.

0: We gaan praten over Spin for Life in Vlaardingen. Dat is weg geweest, maar het keert terug. Jan de Witte is in de studio. Jan, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je weet er alles van. Je bent al lang betrokken bij dat spinnen en waar het voor is, hè? Want er is een goed doel aan verbonden.
1: Ja, nog steeds.
0: Nog steeds,
1: als je kijkt naar het verleden, hebben we vanaf 2006, 2007 hebben wij Spin for Life eerst met 60 fietsen. In 2009, 2010 100 fietsen. En daarna richting 150, 180 fietsen.
0: Zo.
1: En dat zijn natuurlijk grote hoeveelheden. Maar het was altijd voor hetzelfde doel, namelijk Villa Joep.
0: Ja.
1: En dat is ook nu, is het ook weer voor Villa Joep.
0: Even kort, Villa Joep.
1: Villa Joep is een initiatief dat in 2004, 2005 is opgericht. Een stichting ook. Naar aanleiding van het overlijden van Joep. Joep was een zoon van Roald en Leontien. Die is aan neuroblastoom overleden. En dat was toen destijds was dat 30 kindjes ongeveer. Dat is het trouwens nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is een dusdanige agressieve en complexe vorm van kinderkanker.
0: Ja.
1: Dat zij hebben hun zoon, voordat hij stierf, zeg maar beloofd dat zij een winkeltje zouden gaan beginnen waar ze geld zouden gaan verzamelen om onderzoek te kunnen bekostigen naar wat een neuroblastoom eigenlijk in zijn diepte is. En dat is nog steeds hetzelfde.
0: Goh. Prachtig doel.
1: Ja.
0: Uiteindelijk dus zoveel mogelijk mensen die komen spinnen.
1: Ja.
0: Ja. Je fietst, maar je fietst zonder dat je vooruit gaat, hè?
1: Ja, maar je gaat er wel van zweten.
0: Ja, dat zal best. Dat gaat dus weer gebeuren. Nadat het jaren niet geweest is voor dat goede doel wat je noemde. Villa Joep dus. Vlaardingers worden opgeroepen om mee te doen, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja. Hoe kan dat op een goede manier?
1: Ja, dat is een kwestie van in ieder geval de pers. Ook waar ik nu zit, omroep. Yeah. Dus in feite, dat spreidt zich verder voort. Wat wel nieuw is aan het verhaal ten opzichte van zeg maar nu 6-7 jaar geleden, is dat socials natuurlijk enorm belangrijk geworden zijn. Mm-hmm. Dus je kan iemand aanspreken, maar ook vragen of dat hij ook zijn sociale omgeving daar ook bij betrekt.
0: Ja, als een olievlek.
1: Als een olievlek,
0: dat absoluut. Het doorgaat.
1: Ja, ja, dat is het.
0: Ja, ja. En hoe kan dat op een goede manier? Want je moet je even opgeven.
1: Je hoeft je niet op te geven om het te doen. Wel om te gaan fietsen. Daar is een inschrijving voor. Dat heeft een tijdje geduurd, want er was een bepaald soort software voor nodig om dat te kunnen doen. En dat is nu anderhalve week geleden is dat zeg maar live gegaan. En sindsdien zijn we als allerlei. Geef het maar een naam, maar in ieder geval aan het zoeken waar we dus die inschrijvingen kunnen gaan doen en welke mensen bereid zijn om met ons mee te werken.
0: Ja, maar je kan je wel inschrijven via de website,
1: zeker,
0: toch?
1: Ja, de website is spinforlifevlaardingen.nl.
0: Ja, daar zijn heel veel vrijwilligers bij nodig natuurlijk bij zo'n evenement.
1: Zeker. Zeker.
0: En die zoek je ook nog volgens mij.
1: Ja, laat ik zeggen, iedereen die op een zaterdagmorgen of op een vrijdagmiddag of een maandagmorgen, er zijn verschillende activiteiten ook daar, willen aangeven van joh, daar wil ik wel een handje bij helpen. Dat is natuurlijk van harte welkom, want het kost niks, maar het geeft heel veel goeds gevoel.
0: Ja, je kan je via de website even het e-mailadres vinden en dan kan je opgeven.
1: Absoluut. Ja, ja, dat kan.
0: Duidelijk. Zondag 14 juni vindt het plaats. Ja. Dus we hebben nog even, als we nu kijken. En mensen moeten sponsors zoeken. Want het gaat toch om het feit dat er zoveel mogelijk geld tevoorschijn komt voor dat goede doel.
1: En het laat ik zeggen, het is niet het bruto. Want er gaat altijd wel wat kosten zeg maar, om het geheel op te tuigen.
0: Ja.
1: Maar de netto opbrengst, ja, als we daar weer een aantal tienduizenden euro's naar binnen kunnen slepen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn voor Villa Joep. En daar zit ook een speciaal doel aan vast.
0: Oh, vertel.
1: Het is eigenlijk de bedoeling, ook de missie waar meneer Van Dijl mee op pad gestuurd was, was het geld eventueel zover te kunnen krijgen dat je er een heldendag van zou kunnen maken. De Villa Joep Heldendag. Het gaat er in feite op neer dat het een bijzondere dag is waarmee alle kinderen die met neuroblastoom te maken hebben gehad getoond worden. Zowel overleden als op dit moment in strijd.
0: En dat kan door Spin for Life Vlaardingen te doen en mee te doen. Waar wordt het gehouden?
1: Dat heet de Westhal. Dat is aan de Claudius Civiluslaan. Of aan de Marathonweg. Daar kun je het ook zien.
0: Maar het staat ook op de website, neem ik aan.
1: Absoluut,
0: waar dat is.
1: Ja, zeker.
0: Maar je gewoon even opgeven. Dat is het beste om Villa Joep te kunnen sponsoren en daarmee bezig te zijn. Jan de Witte, bedankt voor deze informatie over Spin for Life Vlaardingen. En laten we hopen dat er heel veel sponsors zijn en heel veel fietsers, en dat er veel geld tevoorschijn komt voor dat prachtige doel.
2: En met Spin for Life komen we aan het einde van de late avondshow. Morgenavond zit hier Bert de Wolf in de studio. Van 11 tot middernacht brengt hij ook weer relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op www.delateavond.nl. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Dit is Lionel Richie, Do It To Me uit 1992.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt